0: jullie waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is Linkersoep.
3: En over een heisje van Snoep.

Het is mijn eer u als baron Gustav Hoogmoed te verwelkomen in Rijksmijn Baron 1898. I welcome all of you mine workers from abroad in my beautiful mine. Vandaag heeft u het voorrecht af te dalen in de mijnschacht die toegang heeft tot rijkdom en welvaart. Ik zal u opleiden tot mijn beste kompels. U wordt verzocht uw mijnlantaarn en helm in ontvangst te nemen. U bent verantwoordelijk voor mijn... een voortuinlijke opbrengst. Met mijn kathedraal van staal, de schachttoren, daalt u af naar de ondergrondse schatkamers. En daar, in de dienstenkrochten verborgen, ligt de goudvergrijpende...

0: U zijt gewaarschuwd.
1: Kom, Pauls, u laat zich toch niet afschrikken door een schepping van mijn geloof en zinsbegoocheling die zich witte wieven placht te noemen. Do not be discouraged by the white women. Hurry up now. Loopt u door naar het loonlokaal en maak u zelf gereed voor afdaling. Rijkdom ligt voor u in het verschiet.

leckeres. Was ik als moeder geit verkleed, waardoor een geitje de deur opendeed. Lekker hapje! Jullie?

nog een keer. Oh, roodkapje, ik hou je echt niet voor het lapje. Snap je, je bent zo'n lekker hapje.

0: Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.